0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco is het grootste oliebedrijf ter wereld. Het produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar daar wordt dus alsnog meer geld aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel en geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land weer naar huis gebracht. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog worden gespeeld. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. Voor de 8 minuten die nu nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Gisterenmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda is gedegradeerd uit de eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, dus nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verregaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zit vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. Het weer in het zuiden valt vannacht wat regen. Komende dag is het een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt er zoals nog meer aan verdiend. Het weer. Komende dag is een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Luister ook Radio Aalsmeer via onze website radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. De vredesonderhandelingen liepen tot nu toe steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald. Er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. In het eerste kwartaal maakte het bedrijf ruim 28 miljard euro winst, een kwart meer dan dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Wadden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Al 30 jaar jouw bron uit de regio. Dit is Radio Aalsmeer.
1: Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb geen bezit.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren tussen 2021 en 2025 van 17% naar 33%. In die periode kwamen 12 jongeren om het leven op overwegen. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties. Nederland stuurt later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van cruiseschip De Hondius opgehaald. Op Eindhoven Airport kwam gisteravond al een groep aan, onder wie 8 Nederlanders. Ze moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat mensen zich daaraan houden.
2: Veel vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt en dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. 2 keer per dag heeft de GGD contact. En zo gaan we dat vormgeven de komende weken.
1: Of de passagiers zich ook aan de quarantaineregels houden, wordt niet met huisbezoeken gecontroleerd. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. De ploeg van Frenkie de Jong won met 2-0 van aartsrivaal Real Madrid. De wedstrijd begon met een minuut stilte nadat 's ochtends de vader van coach Hansi Flick was overleden. Voor hem was het een dag met een dubbel gevoel.
3: I will never forget this day. You know, this is it was a tough day for me when my father passed away, but here my team is fantastic. I really love it. It's like a family. And also in the Clásico against Real Madrid to win the La Liga.
1: Met nog 3 duels heeft Barcelona 14 punten meer dan de rivaal uit Madrid en zijn ze er niet meer in te halen. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Amerikaanse opvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. Patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in quarantaine. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren in 4 jaar tijd. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties, zegt ProRail.
2: Dat zien we wel, dat dat vaak ook een probleem is. En we snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens eventjes op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee en daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
1: Met de nieuwe campagne wil ProRail jongeren tussen de 15 en 21 jaar bewuster maken van de risico's. Op meerdere risicovolle spoorwegovergangen staan inmiddels flitscamera's die gevaarlijk gedrag vastleggen en kunnen leiden tot boetes. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Door de vernieling is er glasschade aan een raam. Iemand zou de vernieling hebben opgemerkt, waarna de politie is gewaarschuwd, meldt Omroep Brabant. Er werden toen resten van vuurwerk en een vloeistof aangetroffen. Tegen de komst van de asielzoekers in het pand werd meerdere keren geprotesteerd en blokkeerden demonstranten verschillende keren de nabijgelegen A59. Premier Jette bezoekt de Caribische eilanden. Vandaag is hij op Sint Eustatius. Morgen gaat hij naar Bonaire. En dat bezoek ligt gevoelig, want eind januari bepaalde de rechter dat Nederland meer moet doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. De inwoners vinden dat Nederland geld moet investeren op het eiland.
3: Heel veel mensen denken Bonaire, ja, dat is Caribisch Nederland. Nee, Bonaire is Nederland. Als Breda onder water dreigt te lopen, dan stellen we die vraag niet. En zo moet je ook naar Bonaire kijken. Dus het is Nederland. Het is de verantwoordelijkheid van het Rijk.
1: Het is het eerste bezoek van Jette aan de Caribische eilanden als minister-president. Het weer, er trekken buien over het land, maar soms is er ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een Amerikaanse en Franse opvarende van cruiseschip Hondius hebben positief getest op het hantavirus. Patiënten werden gisteren geëvacueerd van het schip dat bij Tenerife ligt. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in thuisquarantaine, zegt de GGD.
2: Elke dag wordt 2 keer contact met ze gelegd. Op die momenten temperaturen ze dan ook even om te kijken of ze misschien koortsachtige klachten aan het ontwikkelen zijn. En we vragen gewoon hoe het met ze gaat. We volgen natuurlijk ook hoe het gewoon mentaal met ze gaat.
1: Nederland stuurt vandaag weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen daar op te halen. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. ProRail begint met een nieuwe campagne om jongeren bewuster te maken van het gevaar. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 1,9. Het gaat om een aardbeving op 3 kilometer diepte, meldt het Dagblad van het Noorden. Dat betekent dat de beving geen natuurlijke oorzaak had. Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. De Franse president Macron is op rondreis in Afrika. Hij was al in Egypte en is vandaag in Kenia voor een speciale top waar Afrikaanse staatshoofden op afkomen, zegt correspondent Saskia Houtuin.
3: Vandaag draait het vooral om business, om het zakenleven. Bedrijven en investeerders vanuit het hele continent die gaan vandaag met elkaar om tafel. En morgen is meer de politieke dag. Dan komen maar liefst een 20-tal Afrikaanse staatshoofden bijeen in Nairobi.
1: Frankrijk richt zich de laatste jaren steeds meer op Engelstalige landen in Afrika en minder op oud-koloniën, omdat met de meeste van de landen die relatie is bekoeld. Het weer. In de ochtend blijft het nog droog, maar later trekken vanuit het noorden buien over het land. Met 10 tot 13 graden is het een stuk koeler dan gisteren. Vanavond meer buien en op de Wadden komen dan zware windstoten voor. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Inspirerend gesprek bij Business Lounge op woensdag 13 mei. Op woensdag 13 mei staat er weer een nieuwe uitzending van Business Lounge op het programma. Presentator Erik Verbeek ontvangt in de studio een bijzondere gast, Ton Burgers. Ton Burgers is voormalig eigenaar en algemeen directeur van Burgers Carrosserie, een toonaangevend bedrijf dat onlangs is onderscheiden met het prestigieuze predicaat Koninklijk. Het zal een inspirerende uitzending worden voor ondernemers en geïnteresseerden in het regionale bedrijfsleven. Business Lounge, woensdag 13 mei van 7 tot 8 uur 's avonds.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten voor een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing. Maar daarna riskeerden bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in de stad kan worden ingevoerd. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 1,9. Volgens het Dagblad van het Noorden was het een beving op 3 kilometer diepte. Door de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Een raam heeft schade en de politie vond resten van vuurwerk en een vloeistof, meldt Omroep Brabant. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch werd meerdere keren geprotesteerd. Ook blokkeerden demonstranten een aantal keer de nabijgelegen snelweg A59. Nog eens 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn positief getest op het hantavirus. Een Amerikaan had geen symptomen, maar bleek de ziekte wel te hebben. En een Franse vrouw kreeg in het vliegtuig onderweg naar huis klachten. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond is er op de Waddeneilanden kans op zware windstoten. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Gespreksgroep voor naasten van mensen met hersenletsel. Mantelzorg en Meer start een nieuwe gespreksgroep voor mantelzorgers van mensen met niet aangeboren hersenletsel, NAH. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor inwoners van Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Uithoorn en Oudekerk aan de Amstel. Niet aangeboren hersenletsel kan ontstaan door bijvoorbeeld een ongeluk, chronische ziekte of hersenbloeding en heeft vaak grote gevolgen voor zowel de patiënt als de omgeving. Tijdens de bijeenkomsten kunnen mantelzorgers ervaringen delen en elkaar ondersteunen. De gespreksgroep komt eens per 6 weken bijeen en wordt begeleid door een medewerker van Mantelzorg en Meer. De eerste bijeenkomst vindt plaats op donderdag 28 mei van 1 tot 2:30 aan de Dr. Willem Dreesweg in Amstelveen. Deelname is gratis. Aanmelden kan via e-mail of telefonisch bij Mantelzorg en Meer. Hoe lees je op radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Muziek voor in de ochtend.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: His Kids Familiedag vol avontuur in Historische Tuin. De Historische Tuin Aalsmeer organiseert op woensdag 13 mei opnieuw een His Kids Familiedag. Kinderen van ongeveer 5 tot en met 12 jaar kunnen samen met ouders, grootouders of begeleiders deelnemen aan een middag vol speurtochten en activiteiten. Tussen 1 en 4 uur zijn verspreid over de tuin allerlei opdrachten en verrassingen te vinden die te maken hebben met bloemen, planten en insecten. Kinderen die de speurtocht voltooien krijgen een kleine verrassing. Daarnaast zijn er speciale kinderveilingen in de veilingzaal van het museum. De veilingen beginnen om 2:30 en 3:30. Deelname voor kinderen kost €3,50. Voor volwassenen geldt het reguliere entreetarief van €8,50. Museumkaarthouders en donateurs hebben gratis toegang. De historische tuin ligt aan het Praamplein in Aalsmeer.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen, van 18, verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Maar als er een gouden tip komt, wordt het onderzoek naar Tanja Groen wel weer heropend. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten op een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing. Maar daarna riskeren bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in Amsterdam kan worden ingevoerd. Bij een pand in Den Bosch, waar de gemeente asielzoekers wil opvangen, is dit weekend een explosie geweest. De politie vond resten van vuurwerk. Een raam werd beschadigd. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch is al vaker geprotesteerd, onder meer door een blokkade van de A59. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt vanmiddag 10 tot 13 graden en dat is een stuk frisser dan de afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Waddeneilanden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Y si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: Altijd bij jou in de buurt.
2: Dit is nieuwe muziek.

0: 105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Oh, yeah, yeah. Altijd bij jou in de buurt. Radio Aalsmeer.
1: Zee, joh!

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tankstations profiteren niet van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt, die de markt extra in de gaten houdt om te zien wie aan de oorlog verdient. Tankstations verdienen niets extra's omdat zij de hogere inkoopprijs van diesel en benzine meteen doorberekenen aan de consument. Oliebedrijven maken juist wel meer winst door de gestegen olieprijzen. Vorige week werd bekend dat Shell het eerste kwartaal bijna 5 miljard euro winst had, flink meer dan een jaar eerder. De plannen voor ingrepen in de sociale zekerheid moeten binnen 2 weken van tafel, anders komen er landelijke acties, dreigen de vakbonden FNV, CNV en VCP. Het kabinet wil bezuinigen op de WW en de VIA en wil de AOW-leeftijd verder verhogen. Volgens de bonden legt het kabinet eenzijdig de rekening bij werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Na 33 jaar sluit het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen. De studenten kwam in 1993 na een feest in Maastricht niet meer thuis en sindsdien zijn verschillende grote onderzoeken geweest. Afgelopen maanden bleek dat een Belgische gevangene mogelijk wist wat er met Tanja Groen was gebeurd. De politie zegt nu dat dat niet klopt en dat er geen aanleiding is om opnieuw te gaan zoeken naar de studenten. Een verdwenen schilderij uit de collectie van de kunsthandelaar Goudstikke is opgedoken bij nazaten van de Nederlandse SS'er Seyfarth. Het gaat om een schilderij van Toon Kelder dat tijdens de oorlog was geroofd van Joodse eigenaren. De zaak kwam aan het licht omdat een man ontdekte dat die familie is van Seyfarth, die na de oorlog zijn naam veranderde. Hij ontdekte het schilderij in de gang bij de kleindochter van de SS-generaal. Zij wist dat het roofkunst was. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen en dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer. Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: De 499ste gast in Door de Mangel is Peter van Nijenhof. In de 498ste aflevering van Door de Mangel ontving het team van Door de Mangel de 55-jarige Kudelstaartse kinderverpleegkundige Helga de Zanger. Zij werkt bij de Biezenwaard, een verpleegkundig kinderzorghuis waar kinderen met een ernstige en of chronische aandoening in een huiselijke en veilige omgeving kunnen verblijven. Het mooiste van dit werk is als je een glimlach op het gezicht van een kind kunt krijgen. Helga omschreef zichzelf als creatief, sociaal en bezig. Komende maandag is om 7 uur 's avonds Peter van Nijenhof te gast. Helga vertelde dat Peter naast de toneelvereniging ook fanatiek betrokken is bij de voetbalclub RKDS, samen met zijn kinderen, en hij heeft een drukke baan. Helga is benieuwd wat zijn drive is om dit allemaal te kunnen doen. Het antwoord op deze vraag hoor je maandag 11 mei vanaf 7 uur 's avonds op Radio Aalsmeer. Heb jij ook een vraag voor Peter? Mail deze dan naar studio@radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt. Radio.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer heeft in zijn eerste toespraak na de lokale verkiezingen de verantwoordelijkheid genomen voor het slechte resultaat van zijn Labour-partij. Het deed pijn en dat moet het ook doen, zei hij. In de speech zette Starmer zich neer als verdediger van de werkende Britten. En hij haalde hard uit naar partijleider Farage van Reform UK, die bij de verkiezingen een enorme winst behaalde. Starmer noemde Farage een oplichter en een opportunist. Ook herhaalde hij dat hij niet opstapt als premier. Europese leiders willen niet dat de Duitse oud-bondskanselier Schröder onderhandelaar wordt namens de EU over vrede tussen Oekraïne en Rusland. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict het einde nadert en dat hij Schröder de aangewezen persoon vindt om namens Europa te onderhandelen over nieuwe veiligheidsafspraken. EU-buitenlandschef Kallas zegt dat de pro-Russische Schröder als bemiddelaar geen goed idee is. Ook Oekraïne en Duitsland zijn tegen dit idee. Voor het opknappen van de haven van Terschelling is een oplossing gevonden. De helft van de kosten wordt betaald door het Rijk, de andere helft door gemeenten, de provincies Friesland en andere geldschieters. De Willem-Barendskade bij de veerboot is ernstig aan het verzakken. Dat levert grote risico's op voor de veiligheid, de bereikbaarheid en de bevoorrading van het eiland. Opknappen kost tientallen miljoenen euro's. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen van 18 verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien. En morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Inspirerend gesprek bij Business Lounge op woensdag 13 mei. Op woensdag 13 mei staat er weer een nieuwe uitzending van Business Lounge op het programma. Presentator Erik Verbeek ontvangt in de studio een bijzondere gast, Ton Burgers. Ton Burgers is voormalig eigenaar en algemeen directeur van Burgers Carrosserie, een toonaangevend bedrijf dat onlangs is onderscheiden met het prestigieuze predicaat Koninklijk. Het zal een inspirerende uitzending worden voor ondernemers en geïnteresseerden in het regionale bedrijfsleven. Business Lounge, woensdag 13 mei, van 7 tot 8 uur 's avonds.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Westeinder Plassen weer even festivalwater met Plaspop. Stichting Klap is klaar voor een nieuwe editie van Plaspop, het watertheater op de Westeinder Plassen. Het evenement vindt plaats op zaterdag 10 juni en combineert live muziek met varen tussen verschillende podia op het water. Vanaf 19:30 s'avonds treden artiesten op meerdere locaties op. Op sommige plekken wordt vanaf 19:00 s'avonds eerst de voetbalwedstrijd Nederland-Zweden uitgezonden. Bezoekers kunnen met hun eigen boot langs de podia varen en onderweg kiezen uit verschillende optredens. De muziek wordt gespeeld in korte sessies van 30 minuten, waarna bezoekers naar de volgende locatie kunnen varen. Op het programma staan onder meer optredens van de bands als The Cover Crew en Wickerwoods. De organisatie roept bezoekers op om hun boot feestelijk in het oranje te versieren voor een avond vol muziek, sport en gezelligheid op het water.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Bekijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All kanaal 1389.
3: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't.

0: when.
1: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Op de tweede repatriëringsvlucht van Tenerife naar Eindhoven zitten zo'n 20 bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Rond 5 uur lokale tijd zal het vliegtuig naar Nederland gaan. Gisteren was de eerste vlucht met 8 Nederlandse opvarenden aan boord. Het cruiseschip vertrekt ook vanavond. Over ongeveer 5 dagen zal de Hondius dan aankomen in Rotterdam. De kapitein bedankt in een videoboodschap de bemanning en de passagiers. Hij zegt dat de afgelopen weken ontzettend uitdagend waren. Een maand geleden brak op de Hondius het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn eraan overleden. Een KLM-vlucht van het Spaanse Malaga naar Schiphol is zaterdagavond uren vertraagd na een bommelding. Iemand aan boord bleek Allahu Akbar, er is een bom aan boord, als wifi-naam gekozen te hebben. Dat bevestigt KLM aan regionale omroep NH. De luchtvaartmaatschappij schakelde direct de Spaanse autoriteiten in. Daarop werd het toestel ontruimd en volledig gecontroleerd. Uiteindelijk werd niets verdachts gevonden. Wie de wifi-naam had gekozen is niet bekend en ook is onduidelijk of diegene kan worden vervolgd. In de Filipijnen heeft het Lagerhuis met grote meerderheid gestemd voor afzetting van vicepresident Sara Duterte. Ze wordt verdacht van misbruik van staatsgelden en ze dreigt de president Marcos te laten vermoorden. In het parlement zitten vooral bondgenoten van de president. Vorig jaar werd Duterte door het Lagerhuis in staat van beschuldiging gesteld, maar het Hoge Rechtshof besloot dat ze niet zou worden berecht. Sara Duterte is de dochter van oud-president Rodrigo Duterte. In zijn eerste toespraak na de verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour heeft de Britse premier Starmer verantwoordelijkheid genomen voor het verlies. De positie van Starmer hing verschillende keren aan de zijden draad, maar hij herhaalde nog eens dat hij niet opstapt. En hij haalde fel uit naar partijleider Nigel Farage van Reform UK. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Column. Applaus, maar geen vrijwilligers. Op radioaalsmeer.nl verschijnt iedere zondag een nieuwe column, geschreven door een Aalsmeerder of Kudelstaarter over wat er speelt in het dorp en de regio. Deze week is het de beurt aan E.H. van der Plas met zijn 8e column, getiteld Applaus, maar geen vrijwilligers. In deze column gaat hij in op een ontwikkeling die veel verenigingen en initiatieven in Aalsmeer en Kudelstaart raakt. Waar het verenigingsleven van oudsher juist een van de grote krachten van het dorp is, wordt het steeds lastiger om voldoende vrijwilligers te vinden. Tegelijk is de waardering voor hun inzet groot, maar blijft het vaak bij applaus en goede bedoelingen. Van der Plas schetst een herkenbaar beeld van een gemeenschap waarin veel draaiende wordt gehouden door een kleine, trouwe groep mensen. Lees de hele column op radioalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Kus met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: 105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij nieuw protest in Apeldoorn tegen een asielzoekerscentrum zijn 12 mensen aangehouden, zegt de politie. Gisteravond werd voor de derde dag op een rij gedemonstreerd op een rotonde. Een deel van de betogers weigerde weg te gaan en toen kwam de ME in actie. De verdachten werden aangehouden voor vernieling, verstoring van de openbare orde en belediging. Ook vrijdag en zaterdag waren er protesten in Apeldoorn en pakte de politie mensen op. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen een man die heeft bekend dat hij vorig jaar juni een man heeft doodgeschoten in een supermarkt in Vlissingen. De zaak draait om de vraag of de verdachte schoot met voorbedachte raden, dan zou het moord zijn, of dat hij handelde in paniek, wat doodslag is. De aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Het kabinet komt snel met een voorstel dat de werkgevers en werknemers weer aan tafel moet krijgen. Dat zegt minister Vijlbrief in een reactie op het ultimatum van de vakbonden. FNV, CNV en VCP willen dat voor eind deze maand de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Als dat niet gebeurt, volgen acties, zeggen de bonden. De boosheid richt zich op de bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkeringen en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Vijlbrief gaat er naar kijken, maar zegt niet dat de voorstellen van tafel gaan. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt omdat er vuurwerk werd gegooid. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen zijn opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland uit moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar daarin werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en ook veel wind met harde windstoten aan de kust. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Gespreksgroep voor naasten van mensen met hersenletsel. Mantelzorg en Meer start een nieuwe gespreksgroep voor mantelzorgers van mensen met niet aangeboren hersenletsel, NAH. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor inwoners van Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Uithoorn en Oudekerk aan de Amstel. Niet aangeboren hersenletsel kan ontstaan door bijvoorbeeld een ongeluk, chronische ziekte of hersenbloeding en heeft vaak grote gevolgen voor zowel de patiënt als de omgeving. Tijdens de bijeenkomsten kunnen mantelzorgers ervaringen delen en elkaar ondersteunen. De gespreksgroep komt eens per 6 weken bijeen en wordt begeleid door een medewerker van Mantelzorg en Meer. De eerste bijeenkomst vindt plaats op donderdag 28 mei van 1 tot 2:30 aan de Dr. Willem Dreesweg in Amstelveen. Deelname is gratis. Aanmelden kan via e-mail of telefonisch bij Mantelzorg en Meer. Hoe lees je op radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Altijd bij jou in de buurt. Radio.

lose those pounds. Learn about football.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: His Kids Familiedag vol avontuur in Historische Tuin. De Historische Tuin Aalsmeer organiseert op woensdag 13 mei opnieuw een His Kids Familiedag. Kinderen van ongeveer 5 tot en met 12 jaar kunnen samen met ouders, grootouders of begeleiders deelnemen aan een middag vol speurtochten en activiteiten. Tussen 1 en 4 uur zijn verspreid over de tuin allerlei opdrachten en verrassingen te vinden die te maken hebben met bloemen, planten en insecten. Kinderen die de speurtocht voltooien krijgen een kleine verrassing. Daarnaast zijn er speciale kinderveilingen in de veilingzaal van het museum. De veilingen beginnen om 2:30 en 3:30. Deelname voor kinderen kost 3,5 euro. Voor volwassenen geldt het reguliere entreetarief van 8,50 euro. Museumkaarthouders en donateurs hebben gratis toegang. De historische tuin ligt aan het Praamplein in Aalsmeer.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Westeinder plassen weer even festivalwater met Plaspop. Stichting Klap is klaar voor een nieuwe editie van Plaspop, het watertheater op de Westeinder plassen. Het evenement vindt plaats op zaterdag 10 juni en combineert live muziek met varen tussen verschillende podia op het water. Vanaf 19:30 s'avonds treden artiesten op meerdere locaties op. Op sommige plekken wordt vanaf 19:00 s'avonds eerst de voetbalwedstrijd Nederland-Zweden uitgezonden. Bezoekers kunnen met hun eigen boot langs de podia varen en onderweg kiezen uit verschillende optredens. De muziek wordt gespeeld in korte sessies van 30 minuten, waarna bezoekers naar de volgende locatie kunnen varen. Op het programma staan onder meer optredens van de bands als The Cover Crew en Wickerwoods. De organisatie roept bezoekers op om hun boot feestelijk in het oranje te versieren voor een avond vol muziek, sport en gezelligheid op het water.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer.
1: De beste muziek voor in de middag. Radio.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet, maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. De politie heeft gisteravond 12 mensen aangehouden bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Het was voor de derde dag op rij dat daar werd geprotesteerd, omdat de gemeente vanaf deze maand zo'n 240 asielzoekers opvangt in een schoolgebouw. In totaal zijn er nu 43 mensen aangehouden voor de rellen. De Europese Unie legt sancties op aan gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groeperingen in Israël. Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken besloten in Brussel. Ook wordt er gesproken over aanvullende maatregelen tegen Israël. Buitenlandschef Callas zegt dat de ministers met dit besluit laten zien dat geweld en extremisme niet zonder gevolgen kunnen blijven. De sancties lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen werden opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar er werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en aan de kust harde windstoten. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Inspirerend gesprek bij Business Lounge op woensdag 13 mei. Op woensdag 13 mei staat er weer een nieuwe uitzending van Business Lounge op het programma. Presentator Erik Verbeek ontvangt in de studio een bijzondere gast, Ton Burgers. Ton Burgers is voormalig eigenaar en algemeen directeur van Burgers Carrosserie, een toonaangevend bedrijf dat onlangs is onderscheiden met het prestigieuze predicaat Koninklijk. Het zal een inspirerende uitzending worden voor ondernemers en geïnteresseerden in het regionale bedrijfsleven. Business Lounge, woensdag 13 mei, van 7 tot 8 uur 's avonds.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Bekijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Burgemeester Mikkers van Den Bosch keurt de intimidatie en het geweld rondom een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente af. Zaterdag was er een explosie bij een gebouw dat bedoeld is om alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. De gemeente maakte begin vorige maand bekend daar 50 asielzoekers op te willen vangen. Daarna gingen demonstranten meerdere keren de straat op. Vrijdag werd bekend dat het besluit over het geplande asielzoekerscentrum op de grens van Engelen en Den Bosch is uitgesteld naar september. Van de opvarenden op het cruiseschip Hondius hadden er 7 de Andes-variant van het Hantavirus. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bevestigd. De laatste passagiers worden in Tenerife van het schip gehaald. In Eindhoven komt vanavond een tweede vlucht aan met 22 bemanningsleden van de Hondius, onder wie een Nederlander. Daarna volgt nog een vlucht met 6 opvarenden uit andere landen. Een aantal bemanningsleden blijft aan boord om het schip naar Rotterdam te varen. Dat duurt ongeveer 5 dagen. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. Verder zijn er te veel baasjes bij de NPO en daarom moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij D66-partijkantoor in Den Haag had terroristische bedoelingen, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. Maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger. Dan wordt het 11 graden op de Wadden, mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorald Megens met het NOS Journaal. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is vorig jaar opnieuw gestegen. Het gaat om jongeren tussen de 12 en 17 jaar. Die verdacht worden van zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven, doodslag en moord. Vorig jaar waren het er volgens het Openbaar Ministerie ruim 2400. 20% meer dan twee jaar geleden. Veel van de jongeren worden geronseld door criminele bendes om aanslagen te plegen met vuurwerkbommen, drugs uit havens te halen en om drugs te bezorgen. Hongarije blokkeert niet langer EU-sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groepen in Israël. Onder de nieuwe premier Magyar is het veto van Hongarije opgeheven. De EU zegt dat extremisme en geweld niet zonder gevolgen kunnen blijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken vindt het een belangrijke stap.
2: De sancties houden in dat degene waar het dossier over is verzameld, dat zij ook dat geweld gepleegd hebben, dat zij een inreisverbod in richting Europa krijgen, dat ook tegoeden daar eventueel bevroren van kunnen worden. Belangrijk om zo'n stap te zetten, om heel duidelijk te maken dat, ja, dat kolonistengeweld echt onacceptabel is.
1: Bij Omroep Ongehoord Nederland staat de betrouwbaarheid van de nieuwsvoorziening onder druk. Dat is de conclusie van een evaluatie van het omroepbestel en de NPO. Volgens de evaluatiecommissie is herhaaldelijk gebleken dat het programma Ongehoord Nieuws zich niet hield aan hoor en wederhoor en het scheiden van feiten en meningen. Koepelorganisatie NPO heeft volgens de commissie te veel kapiteins die elk hun eigen koers varen. De commissie pleit voor een eenvoudiger omroepbestel, maar wel met ruimte voor verschillende perspectieven. Fred Rutte stopt per direct als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken om privéomstandigheden. Het AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. De voetbalbond van Curaçao weigerde dat eerst, maar zou nu toch om zijn. Het weer vanavond en vannacht buien en veel wind. Morgen regenachtig, in de middag wat droger. Wordt het 11 graden op de Wadden en 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
3: Yeah, yeah. Door de mangel.

0: Welkom bij Door de Mangel. Een programma waarin een bekende of onbekende Aalsmeerder of Kudelstaarter in de spotlight komt te staan en het stokje daarna doorgeeft aan een ander interessant persoon. Vanavond maken we uitgebreid kennis met deze persoon door de eigen muziekkeuze. Een meegebracht voorwerp en een aantal doordachte vragen. Kortom, deze week halen we Door de Mangel
1: Peter van Nijenhof. Welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van Door de Mangel, de Aalsmeerse talkshow van Radio Aalsmeer. Al 12 seizoenen lang ontvangen we iedere week een Aalsmeerder of Kudelstaarter die we door de mangel halen in onze studio. Deze week verwelkomen we de 499ste gast. De techniek wordt zoals gebruikelijk verzorgd door Edgar van Hazendonk en mijn naam is Albert Huijts. Op 13 april, alweer 4 weken geleden, ontvingen we de 55-jarige Kudelstaarse kinderverpleegkundige Helga de Zanger. Na eerst bij een slagerij gewerkt te hebben, maakte zij de stap naar de zorg. Eerst bij Amstelring in de thuiszorg en sinds enige tijd bij De Biezenwaard, een verpleegkundig kinderzorghuis waar kinderen met een ernstige en of chronische aandoening in een huiselijke en veilige omgeving kunnen verblijven. Het mooiste van dit werk, vertelde zij vorige week, is als je een glimlach op het gezicht van een kind kunt krijgen. Dat was natuurlijk niet vorige week, het is alweer even wat langer geleden. Daarnaast is Helga actief bij de toneelvereniging Kudelstaart en maakt zij deel uit van de adviesraad Sociaal Domein. Helga omschreef zichzelf als creatief, sociaal en bezig. Nou, na 2 herhalingen en de speciale 4 mei-uitzending van vorige week ontvangen we vanavond dus Peter van Nijenhof. Helga vertelde dat Peter naast de toneelvereniging ook fanatiek betrokken is bij de voetbalclub RKDES, samen met zijn kinderen. En hij heeft een hele drukke baan. Nou, Helga is benieuwd wat zijn drive is om dit allemaal te kunnen doen. Het antwoord op deze vraag en nog veel meer hoor je vanavond bij ons dus in Door de Mangel. Mocht je nu thuis zitten en ook een vraag hebben voor Peter, dan kun je deze mailen naar studio@radioaalsmeer.nl of bellen tijdens de live uitzending op maandagavond naar 0297 325858. En dan kan je Peter zelf je vraag stellen. Peter, van harte welkom.
2: Ja, leuk man.
1: Fijn dat je er bent.
2: Ja. Ja,
1: je bent helemaal je kwam helemaal enthousiast binnen.
2: Ja, nou, dat ben ik ook echt.
1: Ja?
2: Ja, echt wel iets nieuws voor mij, maar ja, ik had er heel veel zin in.
1: Nou, dat is leuk, want daar zitten we op te wachten natuurlijk. Mensen die er zin in hebben. Dat betekent dat we ook een leuke uitzending tegemoet gaan. Tenminste, daar ga ik vanuit.
2: Nou, ik ook.
1: Ja. We gaan jou het komende uur wat beter leren kennen. Want dat is de opzet van dit programma. Door de mangel, het klinkt heel zwaar, maar we willen gewoon weten, wie is Peter van den Nijenhof? Gaat dat lukken, denk je?
2: Ik hoop het. Ik ga mijn best doen. Ja.
1: Nou, je hebt in ieder geval je voorwerk gedaan en dat is duidelijk. We gaan natuurlijk jou ook de bekende openingsvragen voorleggen. Dus hou je vast, daar komt ie. Kan jij jezelf in 3 kernwoorden omschrijven? Dus meteen, dat zeg ik alvast van tevoren, dat zeg ik elke week bijna, maar dat is zo'n beetje de moeilijkste vraag van de hele avond.
2: Ja, dat geloof ik best. Enthousiast. Vooral.
1: Die hebben we alvast door.
2: Ja, ik denk, ik probeer zelf dan te zeggen sociaal, maar ik denk dat tikkeltje eigenwijs beter past. En humor. Ik heb altijd wel, ik zeg al voor mezelf altijd het gevoel van humor, maar ja. dat is ook hoe anderen naar kijken. Ik hou gewoon nog erg van, gekkigheid, leuke dingen, met kinderen, met vrienden. Dus dat dus.
1: Ja, dus je noemt jezelf enthousiast, je noemt jezelf eigenwijs. Tikkeltje eigenwijs, zei je. Nou, of dat een tikkeltje is, dat gaan we wel merken.
2: Zeker.
1: En humor is voor jou iets belangrijks in het leven.
2: Ja.
1: Van wat voor soort humor hou jij?
2: Ik zou bijna zeggen de slapper de beter. Maar eigenlijk van alles. Alles vind ik leuk. Of het nou gekkigheid is met vrienden, familie. Of met de kinderen proberen lolletje te trappen. Of slappe films, moppen tappen. Ik vind alles. Ik kan zelf niet. Ik ben zelf niet heel erg goed in moppen tappen. Maar ik vind ze wel heel erg leuk altijd.
1: Leuk om naar te luisteren. Maar ben je ook iemand die zelf ook geintjes uithaalt, grappen uithaalt?
2: Ja. Nou, ik probeer vooral met de kinderen lekker los te krijgen. Dus vooral die te triggeren van door gek te doen. En, dan, ja.
1: En heb je het dan over je eigen kinderen? Of,
2: Meestal mijn eigen kinderen. Ja? Die zijn er een beetje aan gewend. Probeer bij de voetbal hetzelfde te doen. Maar ja, dan moet je altijd een beetje rekening houden met iedereen. Ik ben altijd wel in
1: vergelijking. Dus als we nu naar huis bellen en we zeggen van hoe is jouw vader? Dan zeggen ze, nou, daar worden we wel eens een beetje moe van.
2: Nou, ik denk, als ze me omschrijven, dat eerste woord wat bij mij binnenkomt, en dat hoor ik best wel vaak, pap, je bent raar.
1: Je bent raar?
2: Ja, dat is dan. En daar ben ik dan trots op, hè? Daar ben ik dan trots op.
1: Dus dat is, nou, we gaan kijken of je raar bent. De komende uur.
2: Dat zullen we
1: vast wel achterkomen. De andere vraag die wij altijd voorleggen is, van wie ben je er eentje? Dat is een beetje op zijn Aalsmeers.
2: Ja.
1: Ben jij van oorsprong Aalsmeers of in dit geval Kudelstaars?
2: Nee. Nee, ik ben geboren in Schiedam. Maar eigenlijk toen ik 1 was, zijn we naar Kudelstaart verhuisd. Dus ik woon eigenlijk, ik ben 44, maar ik woon 43 jaar in Kudelstaart.
1: Ja, nou dan mag je wel zeggen dat je een Kudelstaarter bent. Toch?
2: Ja, ja, maar, ja, lijkt me ja, wel. Ja, ja. Maar ik ben er eentje van Guus en Mieke. Een geboren Rotterdammer en een Schiedammer. En ja, eigenlijk die zijn toen 43 jaar terug gezetteld in Kudelstaart.
1: Want met een speciale reden waarom ze het Rotterdamse achter zich gelaten hebben? Of?
2: Ja, mijn vader ging voor burgers werken. Carrosseriebouwer.
1: Ja.
2: Ja, en voor die baan ging hij deze kant op.
1: Ja, dat is makkelijker. Een beetje in de buurt.
2: Ja, ja. Nou, serieus. En Kudelstaart was toch heel klein. Het was bijna eigenlijk weiland. Hij heeft toen nog via de burgemeester een woning kunnen krijgen. Zullen we niet te veel over uitweiden. nee, maar echt voor werk hierheen. En sindsdien ja, zijn we hier natuurlijk op school gezeten, verenigingen. En ja, in Kudelstaart ook steeds groter geworden.
1: Ja, ja, inmiddels is het niet zo klein meer.
2: Nee.
1: Het groeit nog steeds.
2: Ja.
1: Dat is de bedoeling.
2: Ja, we gaan naar de 10.000 straks, denk ik, inwoners. Dus dat zou alleen maar mooi.
1: Maar dat betekent dat jij je jeugd ook doorgebracht hebt in Kudelstaart. Kudelstaart hebt zien veranderen.
2: Ja.
1: Hoe was dat vroeger toen jij jong was?
2: Ja, ik heb echt een hele fijne jeugd gehad, al zeg ik het zelf. Ja, veel vrijheid, veel buiten, veel sporten. Ik ben toen bij de voetbal, want wij woonden toen op de Lorenshof. Dat was vlakbij het oude RKDS-terrein. Nou ja, daar gingen we met vriendjes altijd onder het hek door en lekker voetballen. Ja, dat was echt een heerlijke tijd.
1: Ja. En als we gaan raden op welke school je gezeten hebt, dan kunnen we, als je uit Kudelstaart komt, het al bijna raden. Maar jij ook? Nou,
2: raad eens.
1: Op de Antonius. Ja. Dat,
2: ja. Ja, klopt. Klopt, klopt. Ja, toen hadden we natuurlijk 3 scholen naast elkaar in het oude centrum. En die waren voor mijn gevoel op dat moment in ieder geval alle 3 even groot. Dat is nu wel anders.
1: Ja, dat zijn er eigenlijk nog maar 2. Hè?
2: Ja, en ja, als je ziet hoe mijn kinderen de huidige Antonius ervaren, ja, ik vind het heel mooi. Het is een hele goede school. Maar dat is echt wel anders dan dat wij, in ieder geval, dat ik op de Antonius zat. Ja,
1: ja, dat is, daar is een hoop in veranderd. Maar goed, dan ga je 8 jaar. Of heb jij nog 6 jaar basisschool gedaan?
2: Oh man, daar ga je me vragen zitten stellen. Technische vragen. Ik weet niet eens wat ik vorige week gedaan heb. En dan ga je nu vragen. Jeetje.
1: Nee, maar maakt verder niet uit. Maar je hebt,
2: nee, groep 8 was
1: ja,
2: dat.
1: Ja, je hebt de basisschool heb je doorlopen.
2: Ja.
1: Dan moet je Kudelstaart uit als je een andere school gaat doen. Als je middelbaar onderwijs gaat doen, dan moet je in ieder geval Kudelstaart uit.
2: Ja, dat ik ging naar Uithoorn toe. Het Alkin. Ja, dat is heen wind tegen, terug wind tegen.
1: Ja, altijd.
2: Dat is altijd. Ja. En nou, we hebben wel leuk. Mijn oudste zoon gaat straks ook naar het Alkin. Dus ik heb hem uitgelegd hoe dat werkt. Wind tegen en wind tegen. Dus hij is al vast in training. Ja. Op het Alkin gezeten. Eigenlijk ook met veel plezier.
1: En heb je HAVO of VWO gedaan?
2: Ik begon in de VWO, maar uiteindelijk heb ik HAVO afgemaakt. Ja.
1: Ja, en dan?
2: Ja, echt geen idee.
1: Nee, had je geen idee?
2: Ik wilde straaljagerpiloot worden. Ik wilde bij de brandweer. Ik wilde echt van alles en nog wat. Uiteindelijk, ik heb nog net niet met een dobbelsteen gegooid. Maar er was een vriend van mij die bouwkunde deed. En toen ben ik die kant op gegaan.
1: Maar waarom bouwkunde?
2: Ja, goede vraag. Ja, toch ook wel iets wat in mij zit is het creëren, dingen maken, dingen zien. En ik ben gek, ik ben ook visueel ingesteld. Dus als je buiten kijkt en je ziet dat ze aan het bouwen zijn, je ziet toch iets van niets wordt iets. Ja, dat is iets wat mij ook erg aantrekt. En dat is ook waarom ik uiteindelijk denk ik ook bouwkunde heb gedaan.
1: Ja. En wat heb je uiteindelijk met die opleiding gedaan?
2: Ja, niet zoveel. Nee. Nou ja, kijk, tijdens je studie krijg je natuurlijk stages. En ik heb bij een aannemer gezeten en ontwikkelende partijen gezeten. En uiteindelijk heb ik ook stage gelopen bij een gemeente. En ik was aan het afstuderen met mijn maatje Vincent. Zaten we in Terneuzen aan het afstuderen. Daar stond het project, dus daar zijn we ook maar heen gegaan.
1: Lekker
2: voor een half jaar gaan wonen in die buurt. En toen werd ik eigenlijk in de laatste fase van bouwkunde. Ik was eigenlijk echt met mijn afstudeerproject bezig. En toen werd ik gebeld door de gemeente. Van joh, jij bent bijna klaar. als jij zoekt straks een baan, zou je het leuk vinden om even een keertje langs te komen om te praten? Nou, en eigenlijk...
1: En over welke gemeente heb je het dan?
2: Kaag en Braassem.
1: Ik wil zeggen, niet Den Neuzen?
2: Nee, gelukkig niet. Nee, dat was iets te ver. Nee, Kaag en Braassem. Dat was toen nog gemeente Alkemade. Ja, en dat was één gesprek en toen was ik al verkocht. Mocht dingen met vergunningen en projecten doen. En ja, dat sloot meteen aan.
1: Ja. En dat heb je hoe lang gedaan?
2: 16 jaar.
1: 16 jaar. En ik zeg al bewust gedaan.
2: Ja.
1: Wat je daarna bent gaan doen, gaan we straks over hebben. Even een cliffhanger erin gooien. We gaan even naar de muziek, als je het goed vindt. Want jij bent begonnen met een nummer. Ja, je noemde jezelf raar. Heeft dat daarmee te maken dat je dit nummer hebt uitgekozen?
2: Ja, het heet Loco Loco, dus ik vond het wel toepasselijk. Ja, ik vind het een lekker nummer. Maar toen ik Loco Loco zag, dus ik, ja, nee, die is van mij.
1: Ja, want hoe belangrijk is muziek voor jou?
2: Ja, best wel. Ik gebruik het veel tijdens het sporten, voor ontspanning. Eigenlijk staat altijd de radio al aan. Dus ja, ik vind dat altijd wel lekker om in ieder geval reuring omheen te hebben. En we gaan meemaken vandaag wat voor muziek het allemaal is.
1: Ja, ik wou net zeggen, want voor mij heb je een hele brede muzieksmaak. Als ik zie wat je allemaal hebt uitgekozen.
2: Smaak is een groot woord, hoor ik vaak. Maar gaat wel alle kanten op.
1: Ja, maar dat is juist leuk, toch?
2: Ja, ik hou ervan.
1: Ja. Volgende nummer wat je hebt uitgekozen, dat is er eentje van al eventjes geleden. Van die mannetjes die heel hoog zingen.
2: Ja, fantastisch. Ja, de Bee Gees.
1: Ja,
2: ja, dat was eigenlijk van vroeger uit. Als wij gingen stappen met vrienden of verjaardagen. En het werd later en later. En iedereen zat echt op zijn tandvlees. En dan was het eigenlijk standaard. Dan ging de Bee Gees aan. En dan zaten we als oude zielen. Zaten we weg te zwijmelen op de bank. Rondom gelukkig meestal aardig in de olie. Maar dat was altijd standaard.
1: Ja.
2: En dat nummer wat ik heb uitgezocht, dat is ook het nummer die op mijn eigen bruiloft terugkwam. Die goede vrienden hebben dat toen ook als een soort act opgevoerd. Gelukkig hebben ze niet zelf gezongen, maar was het wel heel goed geplebekt. Ze leken ook nog op die mannen, dus dat was echt ernstig. Nee, dat is echt... dus als ik dit nummer hoor, dan denk ik dat... Ja, denk ik terug aan mijn jeugd, maar ook aan de trouwerij en mijn vrouw. Het is echt wel een nummer met betekenis.
1: Met goede herinneringen.
2: Ja, zeker weten.
1: Nou wilde je speciaal een nummer met een live nummer.
2: Ja.
1: Wat maakt dat verschil met dit live nummer en bijvoorbeeld een studio nummer?
2: Ik denk niet zoveel, maar ik denk ik had die DVD. Dus ik heb die...
1: dat was het.
2: Ik heb die gewoon uitgezocht. Ja. Ik denk, die weet ik.
1: Nou, dan gaan wij luisteren naar de Bee Gees met het nummer Lonely Days. Met de live uitvoering uit 1997, Las Vegas.

0: Ik weet niet of ik nu fans ga raken, maar ik denk dat dit een nummer is uit de tijd dat ze nog echte muziek maken.
1: Ja.
0: Toch? Tegenwoordig is het toch wat anders met al die AI-invloeden.
2: Nee, ik heb daar niet zo'n grote mening over, maar dat komt misschien omdat er nog wat nummers aankomen die misschien in die trant zitten.
0: De Bee Gees, je zei het al, dat brengt heel veel leuke herinneringen met zich mee. Je vertelde ook al, op mijn bruiloft hebben we dat gedraaid. Dat betekent dus dat je getrouwd bent.
2: Ja.
0: En je hebt kinderen.
2: Ja, joh. Ja, twee schatten van kinderen.
0: Zitten ze te luisteren nu?
2: Nee, ze staan op het voetbalveld.
0: Op het voetbalveld, ja. Ja, had jij er niet moeten zijn dan?
2: Mijn collega, zeg ik altijd maar. Nee, Barry neemt het over vanavond. Die doet dat eigenlijk op de maandag. Ik doe het op de woensdag. We hadden nu vanavond wel nog een soort trainersvergadering. Maar ik hoor straks wel wat de uitslag is.
0: Je bent dismissed voor deze keer.
2: Als het goed is wel. Als het goed is, kan niet alleen.
0: We gaan er straks nog eventjes wat uitgebreider over jouw activiteiten bij de voetbalvereniging RKDS hebben. Nog even terug naar je verleden. Want daar waren we over bezig. Ja. We hebben het gehad over je schoolloopbaan. We hebben het gehad over je studie. Je eerste baan bij de gemeente Kaag en Braassem, moeten we tegenwoordig zeggen.
2: Ja.
0: Dat heb je niet tot heden ten dagen. Ben je die baan aan het uitoefenen? Je bent wat anders gaan doen.
2: Ja, klopt. Bij de gemeente heb ik wel echt, in die 16 jaar, dat is natuurlijk best wel een aardige periode, maar heb ik echt verschillende functies bekleed. Waarvan de laatste 7 jaar ongeveer was ik cluster manager. Dus dan ga je echt over verschillende onderdelen van binnen de gemeente. En bij mij was dat echt de projecten, de openbare ruimte. Maar dan heb je ook, daar zit je eigenlijk tussen de bestuurder en de organisatie in. En dat heb ik 7 jaar gedaan. En dat vond ik een fantastische plek. Mm-hmm. Je staat er echt met de mensen, voor de mensen. Maar toen had ik 16 jaar dat gedaan. En toen dacht ik van, ik ben wel toe aan wat anders. En dat is bij mij wel vaak, dan wil ik ook echt wat anders. Dus dat kon echt alle kanten op. En toen kwam dit op mijn pad.
0: En wat is dit? Ik weet het, maar de luisteraar thuis nog niet.
2: Ja, nee. Nu zit ik bij Sascha Careers. Wij zijn een detacheringsbureau voor mensen binnen de techniek en overheid. Dus wij helpen mensen binnen die onderdelen aan het vinden van een vaste baan.
0: Heeft niet zoveel met bouwkunde te maken.
2: Nee zeker niet. Nee, dat is wat je zei vroeg van, wat heb je ermee gedaan? Nou ja, bij de gemeente de beginperiode vooral wat mee gedaan. Maar daarna ook als manager, je weet iets ervan. Maar nee, echt met mijn bouwkunde
0: niet veel meer. Maar goed, je helpt nu, je bent een bemiddelingsbureau binnen de techniek en de overheid. Waar bemiddel je dan precies in?
2: Nou ja, kijk, zowel binnen de techniek als de overheid hebben wij verschillende opdrachtgevers. Die zijn op zoek naar personeel. Die helpen wij in hun zoektocht. Dus dan ben je echt met detachering bezig. En wij doen het ook vanaf de kandidatenkant. Dus mensen vanuit je netwerk. Maar we staan ook op universiteiten, hogescholen. Waar je in contact komt met studenten. En mensen die uiteindelijk na hun studie op zoek zijn naar een baan. En die helpen wij gewoon ook met, wat zoek je? In welke branche? Wat is je achtergrond? Waar woon je? Weet je, allemaal dat soort dingen waar iemand een keuze op maakt. Wat zijn eerste of misschien wel zijn volgende baan gaat zijn. Je zal je verbazen, maar zijn heel veel mensen altijd op zoek naar iets nieuws.
0: Ja?
2: Ja, dat is echt, dat is mij wel echt opgevallen. En of het nou iets is dat iemand bij een technisch bedrijf zit en wil binnen de techniek verder. Of iemand juist van een zijnstromer is. Er zijn zoveel mensen die echt wel zoekende zijn. En ja, daar proberen wij op onze manier bij te helpen.
0: Maar ik zit me dan af te vragen, hoe doe je dat? Stel, ik kom bij jou en ik zeg, ik zoek iets anders. En ik wil iets in de techniek.
2: Ja.
0: Wat ga je dan doen?
2: Nou, ga ik eerst eens vragen, wat weet je allemaal?
0: Niet veel, maar...
2: Oh, dan weet ik wel wat. Nee. Ja. Bij de radio, ja. Nee, maar dat is iets waar je gewoon met elkaar, daar heb je vaak heb ik daar ook meerdere sessies mee. Dat mensen echt zeggen, oké, maar ik wil iets anders, maar niet weten wat. En dan ga je echt gewoon bij iemand naar binnen met je vragen. Met van, wat drijft je? Wat geeft je energie? Hoe werk je in het team? Wat soort organisatie past bij je? Ook wat voor salaris en wat is de reisafstand? Dat zijn natuurlijk ook wel een beetje de harde gegevens. Maar ik denk vooral in het begin van wat drijft iemand en wat geeft iemand echt energie? En als je daarachter weet te komen met iemand, dan kan je ook echt wel zien van maar wat voor DNA heeft iemand en bij wat voor soort organisatie zou zo iemand passen? En dat hoeft nog niet eens meteen te zijn van het is die functie of het moet in dat team of het moet dat salaris zijn, maar meer van maar wat voor soort bedrijf past er bij jou en geeft jou ook het gevoel van hier ga ik gewoon met plezier naartoe.
0: Nee.
2: Ja, dat is eigenlijk, ja.
0: Maar dan ben je met zo iemand in gesprek en die gaat het vertellen en dan denk je van is leuk, hij wil die kant op, maar dat is onmogelijk.
2: Die zijn er ook.
0: Ja,
2: die
0: en zijn dan?
2: Dan nog ben ik wel. En dat is wel het voordeel. Kijk, er zijn heel veel detacheerbureaus en de hele grote, hele kleine. Wij zijn echt klein. Maar dat is voor mij wel belangrijk, omdat ik dan ook iets van mezelf in kwijt kan. Dus echt iemand helpen. Het gegeven dat wij klein zijn en wel die persoonlijke aanpak heb, geeft mij ook wel een beetje de vrijheid om echt iemand te helpen. Ook als het niet binnen onze opdrachtgevers past, ben ik toch bezig om te kijken van misschien kan ik toch met je meedenken van ga het in die hoek zoeken. En laatst iemand die bij mij kwam van help me en uiteindelijk is diegene in de zorg gestart. Ja, wij doen niks in de zorg.
0: Nee.
2: Dus dat was heel blij voor haar. Maar dat is wel.
0: Maar heb je was iemand gehad waar je zegt, sorry, maar ik kan niks voor je betekenen?
2: Oh ja hoor.
0: Ja?
2: Ja, zeker. En weet je, dan helpt het ook door dat eigenlijk gewoon open met elkaar te bespreken. Van, ik wil je heel graag helpen. Ik zeg alleen, hierin heb je niet zoveel aan mij. Maar als je bijvoorbeeld die kant op gaat en je hebt hulp nodig bij je cv, je motivatie of het voorbereiden op je gesprek, wat heel veel mensen natuurlijk ook spannend vinden. Zeg, je kan me altijd bellen, dan ga ik je gewoon daar helpen. Kijk, natuurlijk, er zitten x aantal uren in de dag, maar ik kan altijd wel een uurtje vrijmaken om iemand te helpen.
0: Ja.
2: Dus dat is,
0: Dus je geeft niet gauw op?
2: Nee. Je wil natuurlijk ook dat. Zo kijk ik er een beetje naar. Van als je hulp zoekt, dan wil je ook graag geholpen worden. Dus ik ben wel van wie goed doet, goed ontmoet. En daar probeer ik wel mijn steentje bij te dragen.
0: Ja. Want jij bent dan mede-eigenaar van dat bemiddelingsbureau.
2: Ja.
0: Is dat hier in de regio?
2: Of zit wij zitten in Aalsmeer.
0: In Aalsmeer zelfs?
2: Ja, wij zitten naast de Gamma. Je hebt dat oude, het is een bedrijfsverzamelgebouw. Het is het oude pand van Jurel.
0: Niet dat pand wat ze aan het afbreken zijn nu?
2: Nee, gelukkig niet. Die staat een stukje verder. Die staat twee pandjes verder.
0: Ja.
2: Die staat twee pandjes verder. Het is een wat ouder pand, dus ik snap de verwarring. Nee, maar die van ons staat nog. Er zijn gewoon wat kleine kantoortjes in. En daar zitten we op de eerste verdieping. Hebben wij echt een heerlijk kantoor.
0: En dan ook veel op de agrarische sector gericht? Of?
2: Het is echt wel. Mijn collega zit echt op de techniekkant. En ik, sinds 4 jaar zit ik hierbij. En sinds 4 jaar hebben wij ook een overheidstak. Dus ik zit echt wel meer op gemeente, provincie, waterschappen. Maar ook ontwikkelende partijen, ingenieursbureaus. Ik ben meer dat van die sector. Ik kan wel ook wel meekijken in techniek. Maar ik moet zeggen, ik praat wel graag als ik er ook verstand van heb. Dus ik probeer dat vooral bij mijn collega neer te zetten. En zelf echt te richten op de onderdelen waar ik ook weet van, daar heb ik ooit zelf mee te maken gehad. En ik weet hoe het werkt. Ik weet hoe het daar binnen is. Ik weet wat de functie inhoudt.
0: Maar je moet echt opdrachtgevers hebben. Bij wijze van spreken, de gemeente Aalsmeer zoekt iemand die kunnen bij jullie aankloppen. En dan gaan jullie kijken.
2: Ik heb mensen bij gemeente Aalsmeer aan de baan geholpen, ja.
0: Nou, kijk.
2: Nee. Er zitten echt wel toppers nu, hoor.
0: Ja. Dat kan niet anders, toch?
2: Nou, mijn eigen vrouw zit er zelf nu. Dus als ik nog thuis wil komen, dan moet ik dat wel melden.
0: Ja, dat kan je niet zeggen. Nee, dat kan je niet anders thuiskomen, nee. Wat is je stip aan de horizon met het bedrijf?
2: Ja, dat is wel een goeie. Kijk, standaard is het altijd bij, zie je het ook bij ondernemingen, groei, we moeten groter, meer mensen. Dat zou ik wel leuk vinden, want we zijn nu echt met z'n drieën. Dus en we hebben wel nou ja, de visie van we willen groter met een team zijn. Dus we zoeken best wel veel starters die dat in die markt ook willen beginnen. Dus de stip op de horizon zou zijn wel groei, maar vooral dat we het wel onszelf kunnen blijven. Dus dat je wel dat onderscheidend vermogen hebt om die ruimte ook te blijven houden, om mensen te kunnen helpen die ook niet meteen één op één te plaatsen zijn.
0: Ja.
2: Ik merk wel dat de meest exotische mensen, daar word ik wel het meest blij van. dat is liever dan de... Ja, het klinkt misschien heel slecht, maar de dozenschuivers die er ook tussen in deze markt zijn.
0: Ja,
2: ja.
0: En dan gericht blijven op die overheid en die techniekkant. Of zou je daar ook nog uitbreiding in willen?
2: Ja, een

0: nog, want je hebt ook een voorwerp meegenomen.
1: Ja.
0: Daar moet ik een beetje mee oppassen, want als je ermee gaat slaan, dan...
2: Ik krijg een hengst.
0: Ja. Maar daar gaan we straks over hebben. Weer even naar de muziek, want we zijn net geëindigd met de Bee Gees. En het volgende nummer wat jij hebt uitgekozen, ja, heeft met dat voorwerp te maken. Laten we dan meteen maar erin gooien.
2: Ja.
0: Als je er maar niet mee gaat gooien, maar... padellen.
2: Ja. Och, ja. Ja. Ja.
0: Is wel de hype van dit moment, heb ik het idee.
2: Ja, ja, het is een baan vinden is met mijn werk of een baan vinden om te padellen is bijna net zo ingewikkeld. Nee, ik vind dat is echt wel qua sport echt wel een grote liefde geworden. Vroeger heb ik getennist. Dan moest ik helaas door blessures mee stoppen. Ja, dan ga je sportschool in, je gaat hardlopen, allemaal dat andere soort sporten. Maar toen kwam padel. Nou ja, volgens mij was padel er al, maar toen kwam ik kwam achter padel. Ja. Ja, dan ging weer de oude liefde, alles ging weer open.
0: Nou, dan gaan we straks, als je het goed vindt, wat uitgebreid erover hebben. We gaan eerst even naar het nummer van, niet Lady Gaga, want nee. Dat zou je denken als je dit ziet, maar Lady Gigi.
2: Ja.
0: En die hebben het over padellen.

0: Nou, de padelballen vliegen ons om de oren hier.
1: Ja, mooi.
0: Ja, we hadden het even over padellen terwijl dit nummer speelde. Misschien kan je hem even voor de camera laten zien. Je hebt een padel racket meegenomen.
1: Ja, dit is mijn beuker.
0: En dat voor de mensen die niet weten wat padel is, hij ziet er totaal anders uit dan een gewoon tennisracket.
1: Ja, ja, dat is maar goed ook, want je staat binnen een soort kooi-constructie. En als je met een lang racket staat, dan sla je echt je racket in tweeën. Nee, dit is echt, ja.
0: Het zit er nou een hoes omheen?
1: Nee,
0: dit is hem. Er zit geen
1: snaar. Je mag hem vasthouden, hoor. Ja, voor deze
0: heel licht ook.
1: Voor deze ene keer.
0: Nee. Het is heel licht ook.
1: Ja, nou, en ten opzichte van tennis. Kijk, tennis vind ik ook een hele mooie sport, hè. Dat heb ik al jaren gedaan. Maar om te kunnen tennissen heb je echt 3 maanden wel training nodig om te kunnen serveren en de bal terug te kunnen slaan. Padellen is eigenlijk voor mijn gevoel meer als tafeltennis. Iedereen kan het. Als je kan bewegen en je hebt coördinatie dat je met een bal op een bekant met een pad.

0: met een bal op een koekenpan kan slaan, dan kan je dit ook. En dit kan je dus al heel snel op je eigen niveau met vrienden, kan het heel snel doen. Dus mijn eigen kinderen, James en Charlie, die zitten op voetbal. Maar als ik zeg padellen, nou dan komen we ze aanrennen en dan gaan ze mee.
1: Ja?
0: Ja, zeker weten.
1: Kan jij, voor de mensen die het niet weten, en daar ben ik er misschien wel eentje van, wat zijn nou de regels van padellen precies?
0: Oei, er is geen buitenspel.
1: Nee. Geen scheidsrechter?
0: Geen scheidsrechter. Ja, soms heb je wel scheidsrechter. Ja? Nee. Ja, eigenlijk hanteren ze de tennisregels. Dus het verschil met tennis is dat je padel onderhands serveert. Maar het is hetzelfde als tennis. Dus diagonaal in het vak aan de andere kant. En zodra als je de bal slaat aan de andere kant, dan mag hij één keer stuiteren. Maar hij mag dus ook via de grond tegen de glaswand. En dan mag je hem dan nog terugslaan. Dat maakt het wel een soort dynamischer, waarbij je tennis vaak probeert de bal uit het bereik van de tegenstander te slaan. Ja, is het bij padel wat lastiger. Omdat die bal vaak, als je heel hard slaat, komt die bal terug. En dan kan de tegenstander hem alsnog terugslaan naar je.
1: Ja. Dus hij mag één keer stuiteren.
0: Ja.
1: En voor de rest mag hij 100 keer, bij wijze van spreken, tegen de muur aanvliegen.
0: Nou, dat doet hij meestal maar één of twee keer.
1: Bij wijze van.
0: En dan mag je hem eigenlijk uit de lucht nog terugslaan.
1: Ja.
0: Ja.
1: En is het dan ook qua puntentelling hetzelfde
0: ja,
1: als
0: precies
1: tennis?
0: Hetzelfde. Ja, precies hetzelfde.
1: Weet tennis. Jij waar het vandaan komt?
0: Nou, Spanje of Argentinië, het is wel een...
1: Je bent van Spaanstalig.
0: Sowieso Spaanstalig, ja. Padel. Ja, nee, klopt. Ja, en nou ja, die landen zijn ook gewoon heel, heel groot erin.
1: Ja.
0: Laat ik zo zeggen, ik wou dat ik dit 20 jaar geleden had ontdekt. Dan was ik ook niet in de topland hoor. Maar als je ziet wat die jongens kunnen en dames, dat is wel echt bizar.
1: Maar zijn er toernooien, wedstrijden?
0: Ja.
1: Ik hoor hier in Nederland wel dat mensen het recreatief doen. Ja. Maar zijn er professionals?
0: Ja, er zijn zeker professionals ook. Nou ja, kijk, het is net als tennis. Ik speel zelf ook competitie. Dus er zijn toernooien. En nou ja, hoe hoger je komt, hoe meer punten je kan krijgen. En er zijn een aantal die dus wel echt proberen prof te worden. Maar er zit nog heel weinig geld in. Voor mijn gevoel kan je beter heel goed zijn in voetbal dan in padel. maar er zijn wel een aantal jongens en meiden die proberen door te breken en naar de top te gaan. En in de absolute top, de top 10 misschien, die kan er heel dik van leven.
1: Een leuke boterham even.
0: Ja, hele dikke boterhammen.
1: Is dit een sport die ooit op de Olympische Spelen te bewonderen zal zijn, denk je?
0: Nou, dat denk ik wel. Ze hebben al tennis en ze hebben al voetbal. Dus dan kan...
1: Dat komt wel.
0: Ja.
1: Want het is... We zeiden het net al even, het is booming. In Nederland enorm, groeit enorm. Sterk nog, er wordt gesproken over padelbanen in Kuulstaart.
0: Ja, och, dat zou zo mooi zijn eigenlijk. Oh, daar droom ik s'nachts van.
1: Ja?
0: Nee, waar ik vroeger ook getennist heb bij tennisvereniging Kuulstaart. Daar is ook een groepje enthousiaste padelspelers. Die tennissen gewoon, enthousiaste mensen. En die zouden het heel erg leuk vinden dat er naast tennis ook padel is. En dat zie je bij heel veel verenigingen. Je ziet hele commerciële hallen. Daar wordt eigenlijk tennis door padel verdrongen. Omdat de doorloop van de padelbanen gaat gewoon sneller. Mm. Maar je ziet heel veel verenigingen waarbij het ook komt. En ja, ik hoop echt dat het er bij Kuulstaart ook doorheen komt. Ze hebben vergunning. Ze mogen banen plaatsen, wat ik weet. Ze moeten alleen volgens mij, ik dacht overmorgen, als ze genoeg leden hebben, dan de 13e gaan ze erover stemmen of de tennisvereniging ook een padel, of daar ook padel bij mag.
1: Ja, zo'n tak bij mag.
0: Ja, dat zou alleen maar mooi zijn. Ik denk, hoe meer leden, hoe meer vreugd. Dus dat zou heel erg mooi zijn.
1: Heb jij enig idee waarom men dat niet zou willen?
0: Vanuit de vereniging zelf? Nou ja, kijk. Je hebt natuurlijk als vereniging een oppervlakte van waar je banen hebt staan. En ze hebben daar volgens mij ook een minibaan en ze hebben daar ook een muur staan. Dus je zal een beetje efficiënt moeten schuiven met de ruimte. Dus ja, daar zal ook wel het een en ander misschien vervallen. Maar ja, ik denk dat alleen maar richting de toekomst voor de club alleen maar mooier is als je... Ja,
1: want ik kan me voorstellen als die verschuiving van tennis naar padel voor een deel in ieder geval plaatsvindt, dat je ook leden gaat verliezen als je geen padelbaan hebt als vereniging.
0: Ik denk richting de verre toekomst dat dat wel iets is, ja. Want wat je nu ziet is dat het ja, wat je zei ook zelf, booming, hè? Het is een hype. Maar het is wel meer dan een hype op dit moment. En je ziet gewoon dat, dat de vraag naar banen nog steeds mega groot is. Volgens mij vorig jaar is er zelfs in Hoofddorp een commerciële club met 16 banen begonnen. Nou ja, dan moet er wel genoeg vraag zijn.
1: Ja, dat lijkt me ook. Ja.
0: Dus dat is wel, ja.
1: Nou kan het bezwaar natuurlijk zijn van de omwonenden. Want het maakt wel meer herrie dan tennis. Nou, heb ik me laten vertellen.
0: Ja, nou ja, dat heb ik me ook wel eens laten vertellen. Klopt, dat durf ik niet te zeggen. Ik weet wel zelf, en ja, je hoort natuurlijk anders van een padelracket komt de bal echt meer als een soort pok er vanaf dan met een tennisracket. En als ik zelf op de baan sta, dan maak ik denk ook iets meer geluid zelf dan dat ik met tennis deed.
1: Ja. Een soort Monica Seles?
0: Nee, niet in het gillen, maar wel gewoon het lachen, gieren, brullen om je maat aan de andere kant van het net gewoon gek te maken.
1: Ja,
0: en
1: dat,
0: het is wel echt een
1: moet soort... Je moet ook lol hebben, toch?
0: Ja, nee, dat is het belangrijkste. Ja. Maar dat is dat als ik voor mezelf spreek, ben ik luidruchtiger met padel dan dat ik met tennis was.
1: Ja. Maar je staat ook dichter bij elkaar.
0: Ja, ja. Nee, dat is,
1: maar het communiceren ook makkelijker gaat.
0: Ja, nou, en je ook vaak ook snel in de weg loopt, hoor. Ja, dat is dat ook. Mij ook nog wel vaak. Ja, dat, communicatie is wel belangrijk, dus ja, nee, klopt.
1: Dat is de ene sporthobby, om het maar zo te zeggen, die je hebt. De andere hebben we het al een klein beetje aan het begin van het programma over gehad. Dat doe je samen met je kinderen.
0: Ja.
1: Je hebt een dochter en je hebt een zoon.
0: Ja.
1: En ze voetballen alle twee.
0: Ja. Ja, echt heel leuk.
1: Ja, leuk.
0: Ja, ja, van mijn zoontje James, die is nu 12. Die voetbalde al vanaf dat hij kon lopen. Dan is het soort met daar rol je in en dat gaat via de minis. En die gaat nu volgend seizoen naar heel veel toe. Nou, dat is echt weer een volgende stap voor die mannen. Ja. Dus dat is wel echt heel erg leuk.
1: Dat is even wennen.
0: Dat is zeker wennen. Maar ja, we hebben nu de laatste eigenlijk paar maanden echt wel ook gewoon geoefend op dat grote veld. En dan zie je dat het bij de jongens heel natuurlijk gaat. Dat snappen ze toch op een of andere manier.
1: Maar conditioneel, het zal het even wennen zijn met name.
0: Ja, klopt. Maar daar hadden we wel iets op bedacht.
1: Vinden ze dat leuk?
0: Nou, er was een trainer, die stond bij ons op het veld ook, van een ander elftal. En die had op een gegeven moment een grote box bij en die ging de piepjestest doen. Nou, dat hebben we een soort met gelijk omarmd. Nou, dat lijkt ons toch wel leuk. Dus, maar elke keer als hij met de box naar het veld komt, dan beginnen ze wel wat te mopperen op het veld.
1: Ja, kan me er niet meer voorstellen.
0: Dus ik moest vorige week moest ik ook maar eraan geloven. Dus ik heb mee moeten doen met de pupjestest. Dus
1: Ja, nog spierpijn.
0: Nou, ik had wel iets minder praatjes dan dat ik nu had, ja.
1: Maar goed, jij bent actief geworden binnen RKDES, de voetbalvereniging in Kudelstaart.
0: Ja.
1: Je bent trainer. Je bent leider van je zoontje, als
0: ik
1: goed
0: heb. Ja, ik ben samen met Barry nu van de 12-1. Dat wordt straks de 13-1. En mijn dochtertje Charlie, die eigenlijk heel erg zoekende was van die vindt eigenlijk heel veel dingen leuk. Maar die is uiteindelijk ook op voetbal gegaan. En daar is mijn vrouw trainer en coach van geworden.
1: Jullie hebben het zo verdeeld.
0: Nou, dus samen met de vrouw van Barry. Dus dat op zich is dat wel. We zijn achterburen, dus het was snel geregeld.
1: Ja, leuk is dat.
0: Ja, nee, dat is echt heel leuk.
1: Ja. Maar dat betekent dat je toch ook wel soms niet bij alle twee kan komen kijken.
0: Nee, dat is...
1: Dat vinden ze niet altijd leuk, denk ik.
0: Nee. Maar waar kan, probeer ik dat wel dicht te lopen.
1: Ja.
0: En als ik heel eerlijk ben, Charlie vindt het vooral leuk met de meiden en vooral met het sociale deel eromheen. En vindt het leuk als we komen kijken, maar die is zo druk van zichzelf.
1: Die heeft het niet eens door.
0: Die heeft het. Ik gok dat ze het vaak niet eens door heeft.
1: Wat is er nou zo leuk om met die jongens, behalve dat het je eigen kinderen zijn, maar je hebt natuurlijk, zijn er 13, 14 andere rondlopen. Wat is daar nou zo leuk aan?
0: Ja, dat is eigenlijk al vanaf de minis. Dan heb je een clubje. En natuurlijk valt er links en rechts wel eens eentje af. Iemand gaat weg of stopt. Maar je hebt die jongens eigenlijk al vanaf jongs af aan heb je bij je. En je ziet ze eigenlijk die hele ontwikkeling van in het spelletje. Maar ook gewoon zoals ze zijn. Van, steeds meer voor zichzelf opkomen. Ook dynamiek in de groep. Het speelplezier onderling. En dat is wel hetgene wat ik leuk vind is... Ja, het feestje maken met elkaar. Dus het is bij winst of verlies maakt niet uit. De muziek gaat aan. We zijn nog steeds aan het buikglijden onder de douche.
1: Je bent niet een prestatiegerichte trainer of leider of coach. Maar het spelplezier, dat staat voorop.
0: Dat is, ja, dat vind ik het allerbelangrijkste. Hoewel de jongens het echt super goed doen.
1: Ja, de doelstelling van het spelletje is om te winnen.
0: Nee, eens. En dat is, maar ik denk dat wel het belangrijkste blijft, plezier. Want we doen het niet voor we eten er niet van. We hoeven geen Champions League te voetballen. Het gaat echt om plezier hebben met elkaar. En dat merk je binnen het team ook. Dat de jongens elkaar ook wat gunnen. En natuurlijk willen ze winnen. Maar het is ook echt een team. Ja. In goede en slechte tijden. En ook dus ook op het veld, maar ook ver daarna trekken ze met elkaar op. En zelfs in de wijk spelen ze nog verder met elkaar. Dus dat is leuk.
1: Hoe leuk is dat?
0: Ja, echt fantastisch.
1: Nou, heb ik begrepen dat jullie in de kleedkamer wel eens muziek aan hebben. Hmm. Maar dat jullie ook een speciaal nummer hebben.
0: Ja, nou, ongelooflijk. Dat je begon over echte muziek en AI. Ja. Wat zou je krijgen?
1: Ja, nee, ik wist dat die ging komen.
0: Ja, nee, dat is toen met voetbalkamp ontstaan. Die hebben de twee leiders van het voetbalkampteam van James. Ja, hebben dat nummer zelf in elkaar gedraaid. Ja, hoe leuk is dat? Die jongens zingen dat uit volle borst mee. Dus zelfs zonder muziek staan ze langs het veld al te roepen. In de kleedkamer wordt hij zeker gedraaid.
1: Nou, dan is het niet leuker. Er is niks leuker dan om hem toch even te laten horen.
0: Oh, dat lijkt me fantastisch.
1: Wil je hem zelf aankondigen?
0: Dan moet ik wel even de goede jongens erbij hebben natuurlijk. Want de artiesten, ja, zijn Lucas en Teun, ja, en de AI. Maar het nummer heet dan Erkades Rode Shirtjes.

0: Ja, over AI gesproken.
1: Nou, beter dan dit wordt het niet, hoor.
2: Nee, ik denk het ook niet.
0: maar hoe leuk is dat dat je als team je eigen clublied hebt? Ja, je eigen teamlied? Of hoe moet je het noemen?
1: Ja, verenigingslied ondertussen.
0: Ja, oké. Het wordt breder.
1: Ik hoop dat we het straks gewoon in de rust van het eerste ook gaan aandraaien. Ja. Dat zou toch wel mooi zijn?
0: Ja. Nou ja, wie weet. Hè? We kunnen alleen maar de prestaties omhoog gaan. Je bent heel actief in de sportwereld, in je werk. Zijn er andere dingen die je doet?
1: Toneel doe ik ook nog wel bij.
0: Ja, dat hadden we natuurlijk van Helga al gehoord.
1: Ja, heel leuk. Dat vind ik ook echt heel erg leuk om te doen. Dat is ook echt iets, ja, daar moet je een beetje voor gemaakt zijn. Als ik bij de toneelvereniging rondkijk, zie ik wel, denk ja, daar moet je wel voor gemaakt zijn. Want het zijn mensen die toch, ja... Nou ja, een klein tikje van de molen hebben gehad af en toe.
0: Komt dat rare toch weer naar boven?
1: Ja. Ik hoop dat ik nu nog bij de vereniging zit als ik dit heb gezegd. Ja. Nee, maar het is echt wel gaaf om dan met een groep mensen dan iets neer te zetten. En dat hele proces ernaartoe, dat is soms echt jezelf pijnigen. Want we zitten echt elkaar aan te kijken. Hoe gaat dit in godsnaam nog goed komen? Alle teksten op elkaar inspeeld. Hoe gaan we dit überhaupt nog maken? En... ja, eigenlijk op de dag zelf staat het toch altijd als een huis. En ja, vermaken we 300-400 man. Dus dat is wel echt, vind ik echt gaaf om te doen.
0: En jullie zitten nu in zo'n periode met allerlei voorstellingen. Is het de laatste al geweest? Of?
1: Nee, we hebben net afgerond. Dus dat is geweest.
0: Ja.
1: En ze zijn nu weer bezig om te kijken voor het najaarstuk. Dus dan wordt weer gevraagd, wie hebben de zin, wie hebben de tijd? En dan wordt er een stuk bij gezocht. Dus we zijn nu eigenlijk weer aan het klaarstomen voor het vervolg.
0: En dan heb jij het liefst stukken die geschreven zijn door Tieneke.
1: Ja, oh, fantastisch.
0: Ja.
1: Nee, wel nu laatst natuurlijk echt een toneelstuk. Ja, is leuk, maar ja, en dat is dan vaak ook een humoristisch stuk. Want dat is ook wat het publiek ook leuk vindt.
0: Ja.
1: Maar de revues, ja, dat is wel echt een andere soort, hoor. Dat vind ik echt Champions League voor ons even zelf.
0: Mm-hmm.
1: En iedere toneelspeler vindt iets anders leuk, hè. Dus er zijn er zat die zeggen, joh, ik wil echt een toneelstuk, ik wil diepgang. Een revue is natuurlijk kleine stukjes. Dat is zang, dans. Dat is voor ieder wat wils. Maar vooral ook de humor die erbij komt. Tine kan echt heerlijk platte humor neerzetten. En we hebben echt, ik heb echt superleuke rollen gehad. En ik dacht van ja, maar dit was gewoon een feestje om gewoon te doen. En ja, dan krijg je gewoon super reacties ook uit de zaal. En ja, dat is echt heel erg leuk.
0: Je zei net, we hebben de voorstelling zijn nu afgerond. Hoe was de opkomst qua publiek?
1: Ja, was goed. Ja, volgens mij hadden we 2 keer uitverkocht. En eentje dat het denk, nou, dat zit wel denk ik op 80%. Ik denk dat we over 3 avonden tegen de 400 mensen hadden.
0: En straks in het najaar ben jij weer te bewonderen?
1: Ik heb nog niks toegezegd, laat ik het zo zeggen. Dus, ik weet niet of ze gebeld hebben of ik nog wat wilde zeggen. Ja. Voor een klein rolletje misschien wel te poren weer.
0: Ja?
1: Ja.
0: We zijn helaas alweer aan het einde van het programma gekomen.
1: Oh, echt jammer.
0: Het uur schiet op en daar zijn we doorheen voordat je het weet. Ik ga even naar volgende week, als je het goed vindt.
1: Ja.
0: Want volgende week komt niet jouw gast.
1: Nee.
0: Die komt een week later. Want ja, de oplettende luisteraar heeft het natuurlijk al lang gehoord. Jij bent gast nummer 499. Dat betekent dat we volgende week de 500ste gast in Doornemangel hebben. We zullen dan op 18 mei weer een bekende Nederlander ontvangen. En we hebben een man weten te strikken die bekend is van grote televisie-emoties. En met wortels dichterbij dan je denkt. Heb je al enig idee over wie ik het heb?
1: Nou, ik had al een gok. En je zei van, nee, die is niet goed.
0: Die is het niet, nee.
1: Maar ik was al blij dat ik niet die bekende Nederlander hoefde te leveren. Ik was al aan het scrollen, weet ik.
0: Nou, het is een meester van het grote publiek. En volgende week dus bij ons hier aan tafel in Doornemangel. En we hebben het dan over niemand minder dan Henny Huisman. Nou,
1: oh, dat is de foto. Kijk.
0: Oh, daar, komt de foto. Nou, ik zal hem even voor de camera houden voor de mensen die niet weten wie Henny Huisman is. Maar dit was Henny Huisman.
1: Ziet hij er zo nog uit, denk
0: nou,
1: je?
0: Nou, ik denk het niet. Maar dat gaan we volgende week zien. Dat zal onze 500ste gast dus volgende week zijn. Nou, dat betekent dat de week daarna, want Henny hoeft niet een nieuwe gast te zoeken, dan komt jouw gast. En wie heb jij benaderd om over 2 weken hier te komen?
1: Ik moest even zoeken naar wie ook durfde en wilde. Maar ik heb Ab Baksteen, die dat echt heel erg leuk vond.
0: Ja.
1: Ab heeft bedrijf dat heet Knap Interieurs. Die bouwen echt schitterende dingen. Van keukens tot eigenlijk hele huizen, hele eigenlijk alles op interieurgebied.
0: Ja.
1: En ze zijn samen begonnen en ze zijn steeds groter geworden. En ja, die verdient het wel eigenlijk om in het zonnetje gezet te worden. Want ik vind het echt dat het knappe dingen die ze maken.
0: Ja, nou. Dat is een mooie woordspeling. wat zou jij van App willen weten?
1: Nou, ik denk met name dat ze zijn. Ze groeien hard. En ze staan altijd wel echt bekend op 5 sterren. Dus altijd veel tijd en
0: kwaliteit
1: en energie aan de voorkant en aan de achterkant. En goede service. Maar ja, hoe zorg je ervoor als je groeit dat je ook dat kan blijven doen en kan waarborgen?
0: Ja. Nou, dan gaan we volgende keer, dus over 2 weken, aan App Baksteen, onze 501ste gast, vragen. Volgende week dus Henny Huisman. Dus ik zou zeggen, stem volgende week gewoon weer hier op dit kanaal af. We gaan eruit met een laatste nummer, Peter. Jij wilde graag dit nummer horen. Kan jij in 2 zinnen, want zoveel tijd hebben we anders niet over om het nummer te laten horen, waarom je voor dit laatste nummer hebt gekozen?
1: Nou, ik hou heel erg van uit mijn bol gaan. Dus ik hou van juist van stammuziek. Dus ja, als je mij een avondje gek wil krijgen, dan moet je mijn avond in de een hardstyle avondje geven. Dan, ja. Dan ben je mij de hele avond kwijt, ja.
0: En je hebt gekozen voor welk nummer?
1: Ja, dan moest ik even kijken. Ja. Come Take My Hand, de Viper remix. Ja,
0: een speciale remix?
1: Ja, het moet wel de remix zijn. Dat is wel de goede versie.
0: Nou, moeten we de camera aanlaten of zullen we hem uitzetten? Want als je het dak gaat, willen we wel zien natuurlijk.
1: Ja, maar dan doen jullie wel mee met z'n tweeën.
0: We gaan eruit met Two Brothers on the Fourth Floor en de Viper remix dus van Come Take My Hand. Bedankt voor je inbreng vanavond hier bij ons. En wat ons betreft graag tot volgende week.
2: Extreme Audio. Hard to the core. Music from the

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij de Sloterplas in Amsterdam zijn de laatste tijd tientallen vrouwen lastiggevallen, meldt de politie. Ze werden bijvoorbeeld uitgescholden of op hun billen getikt. Het zijn vooral jongens op fatbikes, zegt de politie tegen AT5. Ze gaan strenger optreden met extra agenten, politiepaarden en drones. De politie benadrukt dat dit soort intimidatie strafbaar is. Burgemeester Mikkers van Den Bosch is niet te spreken over geweld en intimidatie rond een mogelijke asielzoekersopvang in het dorp Engelen. Zaterdag ging daar een explosief af. De burgemeester keurt dat af.
2: Ja, ik ben geschrokken en ik denk velen met mij. Het feit dat we daar van plan zijn om 50 minderjarigen te huisvesten voor een langere periode heeft veel emotie teweeggebracht in Engelen, maar ook in de rest van 's-Hertogenbosch. Maar met geweld ga je dit niet doen.
1: Het besluit over het geplande asielzoekerscentrum is uitgesteld naar september. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden ze daarvoor geronseld door criminele bendes. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de Ere Zilveren Nipkoff-schijf, een van de belangrijkste televisieprijzen van Nederland. De redactie kreeg het nieuws te horen in het programma van Eva Jinek.
3: We willen ze informeren, zorgen dat ze hun mening kunnen vormen en andere mening kunnen horen. En dat dit dan zeg maar zo beloond wordt, dat we er allemaal deel van uitmaken met de hele redactie. Zulke knappe koppen allemaal bij elkaar. Ja, dat is echt fantastisch.
1: De jury van tv-recensenten en mediajournalisten schrijft dat het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uitlegt dan tv-journaals voor volwassenen. Het weer vanavond en vannacht. Buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger en dan wordt het 11 graden op de Wadden. Mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cruiseschip De Hondius is op weg naar Nederland. Eerder vanavond kon het schip niet vertrekken vanwege harde wind bij Tenerife. Passagiers zijn van boord. Het schip dat te kampen had met een uitbraak van het Hantavirus koerst naar Nederland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Het plan is dat ze naar Rotterdam varen en het schip wordt daar over 5 dagen verwacht. En daar zal het gedesinfecteerd worden, gecontroleerd. Aan boord nu zitten nog zo'n 26 bemanningsleden.
1: En die varen mee naar Rotterdam. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere kleine flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland is niet op orde. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. En verder moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De Amerikaan die is aangeklaagd voor een moordpoging op president Trump tijdens het Correspondents Dinner ontkent dat hij hem wilde doden. Vorige maand probeerde hij bij het evenement langs de beveiliging te rennen en vuurde schoten af. Dat staat allemaal op beeld, zegt deze rechtbankjournalist.
3: You know, I don't think they can deny that he was at the hotel, that he ran towards that magnetometer, that he was holding the gun. Anything we see on video, but they are going to say no, he was not attempting to assassinate the president.
1: Als hij wordt veroordeeld voor een moordpoging op de president, kan hij levenslang krijgen. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind. Aan de kust is kans op zware windstoten. Morgen begint de dag regenachtig. In de middag wordt het droger, wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
4: Yeah, yeah. Intermezzo.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Het ziekenhuis had een van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. Intussen is vanuit Tenerife een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie een Nederlander. Het 15-jarige meisje dat gisteren overleed toen ze de halve marathon van Leiden liep, was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de loop. Dat laat haar familie weten. Zo'n 3 kilometer voor de finish zakte ze in elkaar. Ze werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Waarom ze onwel werd en of dat verband houdt met haar leeftijd is nog niet bekend. Deelnemers aan de halve marathon moeten volgens het reglement 16 jaar zijn. Dat was het meisje bijna. Fred Rutte is per direct opgestapt als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. Voor Rutte zat er dus niets anders op dan opstappen, zegt deze sportjournalist in Langs de Lijn.
2: Er valt weinig eer meer voor hem te behalen als hij 3 keer niet wint op het WK, wat helemaal niet gek zou zijn, want Curaçao debuteert en is geen extreem groot voetballand. Dan zou iedereen zeggen, ja, wat als Dick Advocaat er had gestaan?
1: De AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. Het weer vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland wat rustiger. De meeste buien trekken weg. Morgen eerst droog met af en toe zon. Later weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
3: yeah. Intermezzo. Met Sam van Hest.
4: Welkom terug, luisteraar, bij Radio Aalsmeer Klassiek. Het programma Intermezzo. En helaas moesten wij de 9e symfonie van Robert Schubert zojuist afkappen. Omdat ik hem de voorprogrammering, en dan kan ik niet langer als 1 uur doen. Dus de laatste 1,5 minuut heeft u gemist. Dat is helaas een mooi stuk. Laat ik u nog een keer doen. Horen hoop ik als ik weer eens een keer live in de studio ben. Ik deed dat omdat ik eigenlijk de afgelopen tijd Brahms heb gedraaid. En ook Brahms afgelopen vrijdag in het Concertgebouw heb gehoord. Prachtig. Brahms uiteraard... En Schumann zijn twee onlosmakelijk met elkaar verbonden persoonlijkheden. En wat van, weer Schumann gemeld kan worden, is dat hij de 9e symfonie van Robert Schubert heeft gevonden. Die was al inmiddels overleden, ziek geweest. Hij heeft dit ook aan het einde van zijn leven gemaakt. De verbazing is groot als na ruim 8 jaar het stuk eens een keer na zijn overlijden van Schubert boven water komt. Als Schumann het vindt in de nalatenschap van de broer van Robert Schubert. En het heet De Grote, niet voor niks De Grote. En ik ga toch nog eens een keer proberen om het u geheel te laten horen. Maar dat wordt dan over een aantal maanden. En dat gezegd hebbende, kom ik dan uiteraard uit bij Robert en Clara Schumann. Ja, en dat was natuurlijk een, wat moeten we daarvan zeggen? Een prachtig stel. Wat ik van hen laat horen is in ieder geval de 4e symfonie van Robert Schumann en het pianoconcert in A mineur van Clara. Maar in die tussentijd, dat is de symfonie van Schumann achter de rug is. Trouwens ook een van zijn betere werken, kunnen we rustig zeggen. Daar ga ik misschien straks nog iets over zeggen, want ik vind dat ik inmiddels genoeg gepraat heb. Laten we maar gaan luisteren naar Robert Schumanns door het Staatsorkest Rheinische Philharmonische gespeelde symfonie onder leiding van Herbert Blomstedt.

Ja, Schubert en Schumann, ooit omschreven als de twee beste liederencomponisten van hun tijd. Maar ze hebben meerdere en mooie werken gecomponeerd, zoals u heeft kunnen horen. Nou, en zoals gezegd, Robert Schumann ontdekt.

Schubert's 9e symfonie van de vorige uur. En hij was er zo van onder de indruk dat hij zei, het lijkt wel alsof Beethoven het heeft gemaakt. De grote man van indertijd. En hij beloofde aan Clara, die vele jaren jonger was dan hij, dat hij zo'n stuk ook nog eens een keer zou schrijven. Dat werd deze 4e symfonie. En uiteindelijk heeft hij hem in 1853 zelf gedirigeerd. Terwijl hij hem al wanneer was het ook alweer? Ik moet even kijken. In ieder geval een aantal jaren daarvoor. Zelf had gecomponeerd. 1841, ja, was dat. Nou, kijk eens aan. Dus, en voor Clara was er natuurlijk een heel ander verhaal. Want zij, als 11-jarige, was door haar vader al opgeleid. En had al een eerste aanzet gegeven voor haar vioolconcert. En dat vioolconcert, dat heeft uiteindelijk een. Hoe moet ik het zeggen? Een. Dat vioolconcert dat heeft een aantal jaren geduurd. En ook Schumann heeft zich daarmee bemoeid, enigszins. Hij heeft haar geenthousiasmeerd. 14 jaar oud was ze toen de eerste kwam. En een aantal jaren later werd het uiteindelijk haar pianoconcert afgerond. En heeft, hoe zullen we het noemen? U hoorde het al, ik ben met allerlei dingen tegelijkertijd bezig. Ik moet ook de tijd in de gaten houden. Maar goed, ik ga geloof ik iets over de tijd heen, maakt niet uit. Het pianoconcert van Clara Schumann, haar enige, laat ik u spelen door Regina Schimmer onder leiding van de Staatskapelle Halle. En die, dat wil zeggen, begeleiding. En die staan onder leiding van Ariane Matisse.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanuit Tenerife is een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden van het cruiseschip Hondius onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie 1 Nederlander. Ook een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren, zitten op de vlucht. Alle cruisepassagiers zijn nu van boord. Een kleine groep bemanningsleden vaart het schip nu naar Rotterdam. Het Radboud UMC in Nijmegen meldt dat 12 medewerkers 6 weken in quarantaine gaan. Het ziekenhuis had 1 van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor witwassen van geld. Andriy Yermak is mogelijk betrokken bij een groot omkoopschandaal rond het Oekraïense staatsenergiebedrijf. Na een huiszoeking in november stapte Yermak al op. Zijn positie was inmiddels onhoudbaar geworden. De Libris Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Dat is zojuist bekendgemaakt in Nieuwsuur. Juryvoorzitter Norrie Beyer zegt dat Natter met zijn roman op weergaloze wijze laat zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. Het verhaal speelt zich af rond een concentratiekamp waar gezocht wordt naar de 11-jarige zoon van de kampcommandant. Het lijkt erop dat het lange baanschaatsen op de Olympische Spelen van 2030 in Tialf gehouden gaat worden. Het organisatiecomité van de Winterspelen gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. De Winterspelen zijn in de Franse Alpen, maar Frankrijk heeft geen overdekte 400 meter baan. Over een maand weet Tialf of er groen licht komt. Het weer. Vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland is het rustiger. De meeste buien trekken dan weg. Morgen is het eerst droog met af en toe zon. Later volgen weer buien. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

I think I'm losing my right.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en vlogen naar huis, waar velen van hen in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Vanaf Tenerife is ook weer een tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius vertrokken naar Nederland. De vlucht is onderweg naar Eindhoven. Vanaf daar worden de opvarenden naar huis gebracht. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Ze zijn de laatste opvarenden die van het cruiseschip Hondius werden geëvacueerd. Kwetsbare gezinnen kunnen in de problemen komen als ze moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen gaan betalen voor de uitstoot van hun gas, benzine en dieselgebruik. Wie een cv-ketel en een benzineauto heeft, betaalt daardoor tot tientallen euro's extra per maand. De bedoeling is dat daardoor mensen overstappen op een warmtepomp of een elektrische auto, maar niet iedereen kan die betalen. De onderzoekers zeggen dat de overheid daarom in actie moet komen om die gezinnen te helpen. De toekomst van de Britse premier Starmer hangt aan een zijden draadje. 70 van zijn partijgenoten in het parlement eisen dat Starmer opstapt. Zijn Labour-partij presteerde slecht bij de lokale verkiezingen in het VK afgelopen weekend. De rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage won juist flink. Vanochtend probeerde Starmer nog zijn partij te verzekeren dat hij de juiste man op de juiste plek is. Maar de druk op hem om op te stappen wordt steeds groter. Ook meerdere ministers zouden Starmer nu hebben gevraagd na te denken over een vertrek. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog, het waait wel flink, bij een graad of 6. Morgen zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Citydijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste twee vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus was uitgebroken. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen een half uur geleden aan in Nederland. Aan boord van een van de vliegtuigen zijn 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder naar Australië gevlogen. Het cruiseschip is ook onderweg naar Nederland. De Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam. Minister Letschert grijpt niet in bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letschert noemt die conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. Arme gezinnen kunnen in de problemen komen door een Europese CO2-heffing, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen betalen voor de uitstoot die veroorzaakt wordt door het gebruik van gas, benzine en diesel. Die extra kosten zijn er niet voor iemand die bijvoorbeeld een elektrische auto heeft. Maar niet iedereen kan die overstap betalen. Het PBL zegt dat de overheid deze gezinnen moet helpen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om een ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon namelijk niet worden gegarandeerd. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Morgen zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen daarbij droog. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Best goed voor lokale radio.
2: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in woning. Ik ben klaar met al dat liegen. Klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen. Mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar. Wie jij nu ziet, ben ik.

helemaal zijn uitgeblust. Waarom wachten? Waarom? Ga niet wachten op goedkeuring van anderen. Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij kan.

0: niet wachten op goedkeuring van anderen. Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij.
1: Radio Aalsmeer. Best wel goed voor lokale radio.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal bemanningsleden is ook achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. Minister Letchert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland.